Bangladesh. Hij wordt een ventler, lach ik ze. Ze lach het hem al. Lach het, lach het, lach het is je recht. Hij wordt mij. Hij wordt mij als mijn tjemmerglug is. Hij wordt een ventler, lach ik ze. Ze lach het hem al. Lach het, lach het, lach het, lach het, lach het, lach het, lach het, lach het is je recht. Hij wordt mij.